0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Oh.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: one.
1: Luister naar het muzikale hart van de stad.
2: Muzikale hart van de stad.
1: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
1: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
0: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
2: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
1: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
0: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
2: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
0: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in regio West vanwege de zomervakantie. Wel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe.

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
1: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
0: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
2: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
0: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: going to Ibiza. Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de A15 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Engage.
8: Let's roll, baby.
7: Yes.
9: Listen to the music. Met

Het betekent haar grote doorbraak en misschien ook wel een van de grootste zomerhits uit de jaren 80. Deze van Madonna, You're the Holiday in de full-length version. En van harte welkom bij een nieuwe editie van de zomerspecial van Listen to the Music. We maken er 5 in totaal. Dit is de 3e en daarin gaan we ook vandaag weer op zoek naar leuke remixen van platen uit het verleden. Of muziek ook zelfs al van vandaag. Lange uitvoeringen komen voorbij en platen in een hele andere jas. Dat soort dingen kun je dus allemaal verwachten in dit radioprogramma. Wat een uurtje dus duurt. Iedere week op Gouwenstad Radio. Op de dinsdag en op de vrijdag dus Listen to the Music. Maar nu dus net even wat anders. Nieuwe muziek dus ook. En dit is een van de grote zomerhits van dit jaar. Uit Frankrijk komen zij, Hugel en Soto. Dit is Jamaican Bam Bam.

Gebaseerd op een plaat uit 1982 van Sister Nancy. Die samples hoor je ook in deze plaat voorbij komen. Jamaican Bam Bam. En die plaat zelf uit 1982 is ook weer eigenlijk weer een beetje gejat van je van een plaat uit 1966. Dus zo lenen we af en toe wat van elkaar. En soms dan kun je dus ook een leuke remix ervan maken. Zoals in dit geval ook gedaan met deze van Ugel en Sonto. Nog veel meer mixen natuurlijk in dit uur. We gaan even terug nu naar de jaren 80 met een supergroep. Dit is de Power Station. We staan uit leden van onder andere Chic en van Duran Duran. En de zang in dit geval was van Robert Palmer. En die maakte een lekkere zomerhit hoor. Some Like It Hot hoor je uit 1985.

Ja, dit kan nog wel uren doorgaan hoor, deze plaat van de mannen uit België. De Two Man Sound, die hadden al een hele grote hit met dit nummer in de singleversie. Dat was een minuut of vier ongeveer. Maar er werd ook een langere uitvoering gemaakt van dat nummer. En dat werd ook een groot succes. Ook in de discotheek, ook de vele vakantiebestemmingen, ook in heel Europa, hoorde je deze plaat voorbij komen. Disco Samba. Leuk om deze weer een keertje te horen. En daarvoor draaiden we dan weer muziek van de Power Station, Some Like It Hot. Het is de zomerspecial. Het is Listen to the Music. En dit is muziek van Billy Ocean.

Het is de Charming Horses Extended Mix die we draaiden van You Bring on the Sun, muziek uit de jaren 90 van de London Beat. En daarvoor nog de Caribbean Queen van Billy Ocean, die ook bekend werd als European Queen. Dat gebeurde dan weer in Europa. In heel de wereld werd het dan weer Caribbean Queen. En die plaat draaiden we zo weer in de Extended Version. Lekker lang genieten van dit nummer. We gaan verder met de nieuwe muziek van The Rolling Stones. Ja, het album is vorige maand uitgekomen, het album Foreign Tongues. En de eerste single daarvan was In the Stars. Er is een mix van gemaakt, de Circuit en Andrew Watt remix. En die werd ook weer gebruikt door de NOS bij het WK voetbal om al die samenvattingen van de wedstrijden met allemaal mooie fragmenten dus te illustreren. En dat hadden ze goed gedaan, dus ik had zoiets van, nou laten we dan die versie een keertje draaien ook in deze zomerspecial. You're in the Stars van de Rolling Stones in de mix.

het is een leuk alternatief in de zomermaanden, vind ik dan zelf, deze zomerspecial. Want er zijn zoveel goede mixen ook gemaakt. En die kunnen ze niet allemaal kwijt in ons reguliere programma. We hebben daarin natuurlijk ook altijd wekelijks Listen to the Remix aan het einde van het programma. Maar ja, nu kunnen we dus lekker uitpakken met veel mixen. Dat gaan we volgende week ook nog zeker doen. Maar vandaag dus hoor je ook alweer een hele aantal leuke, fijne remixen. Zoals deze dus van Daryl Hall en John Oates, Man Eater in de Club Mix. En daarvoor dus de Rolling Stones en Interstar, zoals je hem ook nooit op de radio hoort. Ik ben ook benieuwd wat Mick Jagger van die uitvoering vond. Maar ja, hij is wel officieel gereleased. Dus het is wel echt een officiële uitvoering van de mix dus. Goed, dat is over dus deze uitzending. We gaan eruit met een van de grootste zomerhits uit de jaren 80. We begonnen met Madonna en Holiday. Die kwam uit het midden van de 80's. Einde van de 80's werd een grote zomerhit voor Kaoma. En Lambada, die kwam uit 1989. Dat was echt wel de hit van de zomer. Daarmee sluiten we af. Ook die hoor je vandaag in een clubmix. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio.

John Koffie draait deze uitzending van Going Underground af, aflevering 1403 van vrijdag 31 juli 2026. Goedenavond, dit is de allerlaatste julidag van dit jaar en die mag ik mede uitluiden met een nieuw programma, Going Underground, met nieuwe releases en recente releases. En dat was dus bijvoorbeeld deze, Hey The Choir, hij is vorige maand uitgekomen. Er is vandaag wel weer een nieuwe single uitgekomen, maar die vond ik wat minder sterk, dus die heb ik er dan even niet meegenomen. En heb ik de vorige single meegenomen, Hey The Choir. En dat allemaal omdat bekend is geworden dat op 8 oktober hun nieuwe plaat Not Alone verschijnt. Ben is natuurlijk op een gegeven moment bekend geworden van het biervang gebeurde op Lowlands. Daarna ging de band uit elkaar. Besloten een tijdje weer bij elkaar te komen. En op 8 oktober komt er dus een nieuwe plaat uit. Not Alone van John Coffee. Een andere band die over 2 weken een plaat uitgebrengen onder de naam You Say I Romanticize is de band Sweeping Promises. Ze komen uit Lawrence, Kansas en ze spelen post-punk. Vorige week heb ik daar een single van uit. Die ga ik zo draaien. Het hele album waar ik het over had, You Say I Romanticize, is een soort eerbetoon aan de chaos van de creatie en ook de samenwerking onder veranderende omstandigheden. Hoe recent kan het zijn, hoe actueel kan je zijn met deze beweging en deze bedoeling achter de plaat. Nummer ik ga draaien is het nummer Accent. Dat is vorige week verschenen. En dat is dus een van de singles van die band Sweeping Promises. Lekkere postpunk. De Say Romanticize komt over 2 weken uit. Maar deze single is er al. Sweeping Promises met Accent.

En na Sweeping Promises hoorde je de uit Brighton, Engeland afkomstige band. Even kijken. Zo, hallo. Opus Kink. Er staan hier heel veel dingen op dit moment door elkaar dat het een beetje lastig is om te vinden. Opus Kink dus uit Brighton met het nummer It Come For You. De single die vorige week verscheen en het is een opwarmertje naar de plaat Pylon die op 18 september verschijnt. En de band omschrijft zichzelf als een beetje punk met vleugels jazz en country. Maar ik vond dit nummer eigenlijk wat meer op een band als Spoon lijken bijvoorbeeld. Dat is dan weer een Amerikaanse band die Britpop speelt. En dat doen ze niet slecht. En deze single is ook wel redelijk vrij overtuigend eigenlijk. Opus Kink dus met Will It Come For You van de op 18 september verschijnen plaat Pylon. Een andere band die jaren geleden al hun eerste plaat uitbracht in 1998 en die in 2016 uit elkaar gingen, is de band The Go. Ze kwamen uit Detroit en ze hadden een tweede plaat, maar die heet Free Electricity. Die zou in 2001 als tweede plaat uitkomen, maar die is nooit verschenen en in de archieven van hun label Sub Pop verschenen. Onlangs waren ze daar weer bezig om te graven, te kijken van hebben wij nog interessante dingen zitten, en toen kwam die plaat tevoorschijn. En hij gaat dus uitkomen. Hij is... wanneer komt hij uit? Hij komt over 5 weken komt hij uit. Die heet, de plaat heet ook Free Electricity. En de titelnummer is deze week als single verschenen. Echt wel een lekkere plaat. Een beetje, ja, zou ik zeggen, psychedelisch-achtig. Maar toch ook wel weer redelijk stevig. In ieder geval een trio wat uit Detroit afkomstig was. In 2016 zijn ze gestopt. En ik ga hier het titelnummer draaien van die plaat van de band The Go. Free Electricity. Ze zeggen, geniet ervan. Maar hadden wij dat maar.

Nog zo'n lekker moppie herrie. Dit keer Shoegaze Noise uit een trio uit Brooklyn, New York City. Die een vierde plaat uitbrengen die in dit geval Mercury heet en over 4 weken uitkomt. En dit is het titelnummer Mercury, dus van de band Upper Wilds. Een lekkere band die ook lekker stevige muziek spelen. En dit schijnt hun stevigste plaat tot nu toe te zijn. En de vierde plaat die is vernoemd naar een planeet die rondom de aarde en rondom de zon draait. Vooral rondom de zon, rondom de aarde draait eigenlijk alleen de maan. Dus dat is dan niet echt een planeet meer te noemen. En zo belangrijk is de wereld dus ook weer niet. Mercury dus van de gelijk. Namelijk plaat die over 4 weken verschijnt. Deze single verscheen vorige week. En de plaat Mercury gaat over de vergankelijkheid en ook de breekbaarheid van het leven. En dat is het thema wat eigenlijk ook in de vorige platen wel een beetje voorkwam. Wel het nu wat donkerder en wat grimmiger en wat steviger vormgegeven is op deze plaat dus. Band in de gaten te houden, de band Upper Wilds dus. En daarvoor hoorde je de Goo, of de Goom kan ik beter zeggen, met Free Electricity. En dat deed me heel erg denken aan een band als Orange Sunshine uit Den Haag. Dus ik weet niet of, lijkt mij dat, eens kijken. Nee, deze band zal waarschijnlijk eerder zijn beïnvloed door Orange Sunshine dan andersom. Want Orange Sunshine nu was er in de jaren 90 al. De band The Goo is in 96 opgericht. Dus dan lijkt het me dat het daar misschien wat meer mee te maken heeft. Maar goed, misschien ook wel helemaal niet. In ieder geval ook een lekkere plaat, dus Free Electricity. En daarna dus Mercury van Upper Wilds. Een andere band die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft, is de band Dinosaur Jr. Die waren natuurlijk in de jaren 80 en jaren 90 waren ze al heel erg actief. En op een gegeven moment gingen ze aan elkaar. En in 2006 besloten ze weer verder te gaan. En over 4 weken komt hun zesde plaat sinds de hereniging komt dan weer uit. Die plaat heet There Near en het nummer gedruis, een single die deze week is verschenen. Het is Blowing Up. Hier hoor je dus James Messis en Travanten met het nummer Blowing Up. Hier is Dinosaur Junior.

Dat was Swampbeat met de nummer I Know van de 2 weken geleden verschenen plaat Mount Zero. En Mount Zero is een bordje dat ze overal op de snelwegen tegenkwamen als ze vanuit Adelaide welke kant dan ook op zouden gaan. Adelaide, Australië dus. En het is de naam van de band is een verbastering van Swampbeat, oftewel een ruilbijeenkomst. Een tweedehands markt dus door particulieren georganiseerd. En de gitarist heeft daar zijn eerste gitaar gekocht. En vandaar dat ze dus de band Swampbeat hebben genoemd. Je hoorde dus het nummer I Know van de plaat Mount Zero die 2 weken geleden verscheen. Een andere band die op 4 oktober met een EP komt die 5-year plan heet, bracht vorige week een nieuwe single uit. Ze komen uit Rotterdam, ze heten Berta Ju en het nummer dat ik zou gedraaien is het nummer How Does It Feel. Ze onderschrijft het zelf als Rotterdamse female gaze indie rock band. Er staat hier van alles. Ze gaan binnenkort op een tour door Duitsland en Oostenrijk. En ze zijn afgelopen voorjaar, volgens mij, zijn ze zelfs naar Engeland geweest. Dus wat dat betreft zijn ze al redelijk groot aan het worden. En ja, misschien is het nog wel leuk om eens een keer in de studio te krijgen. Ik ga eens kijken of dat gaat lukken. Maar goed, tot die tijd moet ik in ieder geval nog even met de platen doen. De single die vorige week verscheen dus, How Does It Feel, door Berta Ju van de EP 5-year plan. Die op 4 oktober gaat verschijnen. Hier staat Rotterdam, Berta Ju. Niet Wonder Ju, maar Berta Ju. Berta Ju. How does it feel?

De uit Londen afkomstige Keltische jungle band, de Tubbs. We gaan op 11 september een nieuwe plaat uitbrengen. Die heet Hard Life. En ze brachten daar vorige week een nieuwe single van uit die Snoop To Me heet. Dat is een nummer dat gaat over het jezelf groot houden terwijl je eigenlijk kapot gaat van verdriet omdat je liefde niet beantwoord wordt. Inderdaad een beetje Keltische Celtic georiënteerde plaat waarvan dit het stevigste nummer is wat tot nu toe is uitgebracht. En wat ook volgens de band zelf het stevigste nummer van de hele plaat is. De Tubbs dus met Snoop To Me van de plaat Hard Life die op 11 september uitkomt. Een andere band die vandaag een nieuwe plaat uitbracht, en twee nieuwe platen zelfs, is de band Peels. Het is een uit Baltimore, Canada afkomstige band die als side project werkt voor William Cashion. Dat is iemand van Future Islands. Zo, ik kom er even niet uit, geloof ik. Die brengt vandaag een tweetal platen uit die de Compound 76 heet en de Le Pantoum 46. Zo goed in mijn Frans ook niet meer. Dat doet 86 inderdaad. Is dat Le Fantôme 86 en de Compound 76. Allebei dus afkomstig van de band Peels. Het nummer ik ga draaien is een instrumentaal nummer. Beetje repetitief, maar toch ook wel lekker. Blue Elvis heet het en daar ga je nu naar luisteren. Het is dus een side project van William Cashion van Future Islands. Met nog iemand anders. En ze hebben al eerder platen uitgebracht, maar die heb ik nog niet gehoord. Dus ik kan weinig zeggen over hoe dat zich verhoudt tot deze plaat. In ieder geval, dit is een nieuwe single. Die pas geleden is aangekomen. Blue Elvis van Peels. Maar schrijf als Pearls zonder R.

Op de nieuwe single doet Laurie Anderson, bekend van Oh Superman, gastvocale. Maar ik vond die single niet supersterk. Ik vond het eigenlijk een beter nummer. Het is een nieuwe plaat van de band Shearwater die vandaag is uitgekomen. The New World heet de plaat. Het nummer ik draaide was The Only Sound I'm Afraid Of. En dat is Shearwater is de band rondom de sympathieke zanger Jonathan Myburgh. Dat is de musicerende wetenschapper of de wetenschap praktiserende muzikant. Het is waar, hoe je het wil bekijken. Ik heb een jaar geleden een keer gesproken. Het was een erg leuk gesprek, een erg aardige redelijk bescheiden man die dus ja, mooie muziek maakt. Deze plaat is wat rustiger dan andere platen. Dus dat is wel even wennen. Maar als je er vaker naar luistert, dan ga je toch wel merken dat er ook wel alle hele mooie lagen in zitten. Die ook best wel wat extra dimensies toevoegen aan de nummers. Het nummer The Only Sound I'm Afraid Of van de plaat The New World van Shearwater die vandaag in de winkels is verschenen. Vorige week kwam er een nieuwe single uit. Misschien eigenlijk niet vorige week, want het was een single die, waar geen informatie bij stond. Het gebeurt wel eens dat je dan één single aangeboden krijgt waar de informatie bij staat. En dan blijken er nog 5 bonus tracks bij te staan van diverse andere bands. Dat was in dit geval ook het geval. Cage the Elephant dus. Het is een band uit Howling Queen, Kentucky. En het nummer is geschreven naar aanleiding van een ziekenhuisopname die de zanger een tijd terug had gehad. Die moest toen 3 maanden in het ziekenhuis liggen. En dat was een situatie waar hij eigenlijk het liefst uit wilde ontsnappen, omdat het een nogal beangstigende situatie was. Blijkbaar was zijn ziekte ook dusdanig dat hij daar wel redelijk bang voor werd. Vorige week heb ik die single binnengekregen. Het heet Beaches in Tennessee. En daar ga je nu naar luisteren. Hier hoor je dus Cage the Elephant met Beaches in Tennessee.

met Cage the Elephant. We hebben bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1403. De allerlaatste uitzending van juli 2026. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Dan heb ik weer een live band staan, Bar Crawl. Het is een Rotterdamse band die indie rock speelt. En die een goudse bassist hebben in de vorm van Mickey, de jongste dochter van Richard Raaphorst. Die al een paar keer hier geweest is. En die dus bekend is van diverse films. Op dit moment weer met een andere film bezig is. Volgende week staan ze hier dus live in de uitzending. En dan spelen ze een kortere set dan de meeste mensen doen. Want ze hebben nog niet zo heel veel repertoire. Ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Maar wel lang genoeg om ze hier neer te zetten. Het is een single die eerder dit jaar verscheen. En de band heet Bar Crawl. Het nummer die ik ga draaien is het nummer How Did I Get Here. Ik zou zeggen, dit is Going Underground. Heel fijn weekend. Tot volgende week. En dan is er dus inderdaad de band Bar Crawl die je nu gaat horen. En dat is dus het nummer How Did I Get Here. En dat is het inderdaad. Lekkere indie rock. Bar Crawl. Fijn weekend. Tot volgende week. Doei!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
1: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
0: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Set your receivers.
10: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Vandaag begon ik met het nummer van de Frames. Het zal jaren geleden geweest zijn, het is jaren geleden geweest, dat ik met een aantal mensen meeging naar Het Paard in Den Haag. Want daar speelde een band, zij kenden het al, ik had er nog niet echt van gehoord, de Frames. Ik ben zo toen van me uit mijn schoenen geblazen dat ik in de pauze tussen het laatste nummer en de eerste toegift, als ze zo de mythe naar de merchandise gerend ben om daar even alle cd's op de kop te tikken die ze bij zich hadden. Sindsdien ben ik ze blijven volgen. En daarna de leadzanger, frontman van deze band, Glenn Hansard. Afgelopen dinsdag, volgens mij was het, woensdag, toen ik behoorlijk Radio 1 zat te luisteren tijdens mijn werk, toen kwam er een nieuwsberichtje tussendoor dat een zekere zanger, Glenn Hansard, was verongelukt in Dublin tijdens een eenzijdig motorongeluk. Ik schrok me wezenloos, ben gaan zoeken en inderdaad, het is waar. Hij is niet meer diep triest. Het is een man die fantastisch mooie muziek maakte. Ik heb hem veel gedraaid. Drie weken geleden nog het nummer van de plaat die toen die week net uit was. Een live album in Berlijn. Het is een zwanenzang gebleken. Er komt nog wel wat werk uit wat op de plank ligt. Maar het is ontzettend zonde dat deze man niet meer is voor de muziek. En natuurlijk voor zijn familie nog veel erger. Groot deel van deze uitzending zal een beetje in het teken staan van Glenn Hansard. Begonnen ze al met de Frames. De band waar hij de voorman van was. Revelate, het eerste nummer van het album. Fitzgerald, wat ook het eerste album volgens mij van de Frames was. Ik doe nu even drie nummers achter elkaar van Glenn Hansard. Een solo nummer van hem. Nog een solo nummer van hem. Wat op een EP'tje staat. Waar je misschien het tweede uur nog iets van gaat horen. En dan nog een nummer wat hij live altijd speelt. En wat super tof is. Omdat hij mengt daar live altijd een track van een band in. Die hij zelf erg bewondert. Vaak is dat Deus. En het hele publiek doet mee. En als je de tekst hoort, dan snap je ook wel waarom. Voorlopig is maar eens even een prachtig mooi solo nummer. Heel ingetogen. Bird of Sorrow. Dit is Glenn Hansard.

Star, star.

Ja, drie keer Glenn Hansard achter elkaar. Je hoorde allereerst Bird of Sorrow van zijn eerste soloalbum Rhythm and Repose. Daarna hoorde je Step Out of the Shadows, volledig a cappella, zonder enig instrument van het de EP Drive All Night. En daarna een live plaat van het album Setlist, prachtig. En dat was Star Star, Pure Imagination. En dat is live, was dat altijd fantastisch om mee te maken. Hij is niet meer, het is triest, deze mooie dingen, het houdt op. En ja, hij laat ook een kind achter van 3 jaar. Dat is verschrikkelijk. Can't get my head around it, zeggen ze dan in het Engels. Goed, door met wat nieuwere muziek. Deze is ook alweer van vorig jaar. Maar het is een beetje van komkommertijd. Dus ik kijk zo'n beetje terug op wat ik de afgelopen jaar of zo als nieuwe muziek gedraaid heb. En zo af en toe komen er nog eens wat nieuwe dingen tussendoor. Dit is dus van vorig jaar. Ik was weer alweer een beetje uit het oog verloren. Hunk is de band. Komen uit Nederland. Dit is Goldfish.

Goldfish dus, van het Nederlandse hunk. Ik heb begrepen dat er ondertussen aan nieuwe muziek gewerkt wordt. Dus wie weet komt er in de tweede helft van dit jaar nog wel wat nieuw werk uit van deze band. Ik vond ze leuk, eerlijk gezegd. Dus ik hoop echt dat ze weer aan de gang gaan. Via de nieuwsbrief van het Excelsior label werd ik volgens mij kwam ik ze daar tegen. Op het pad gebracht van een beetje een band met een rare naam. Sox, Sport Sox. Zo heten ze. Ze noemen zichzelf in ieder geval. Ik vond het leuk genoeg om te draaien, eerlijk gezegd. Voor de rest weet ik er niet zo heel erg veel van. Ze hebben de 318 maandelijkse luisteraars. Dus dat kun je vrij snel opkrikken. Door het eventjes te gaan beluisteren als je dit leuk vindt. Permanent Vacation. Dit is Sports Sports Sox.

0: Island Vacation hoor je dus. Van het gezelschap Sport, Sport Socks. En ze komen uit Rotterdam, ben ik ondertussen achter. En ze hebben een album uit. Ironic Songs. Ik hou van ironie, heerlijk. Ironic Songs for a Sincere Generation. Juist, die dus. Dus ga er naar luisteren, zou ik zeggen, als je het leuk vindt. Ik blijf ze in de gaten houden. En als ze meer werk kan vinden wat ik leuk vind, dan ga ik ze vaker draaien in die 2000. Goed, vorig jaar overleed Shane McGowan. Ook is een I, geloof ik, maar dat maakt niet uit voor het verhaal. Er zijn nu een aantal mensen bezig met het maken van een tributealbum, waarin ze allemaal nummers van de Pogues en van Shane los opnemen. Bruce Springsteen schijnt daar aan mee te doen. Glenn Hansard doet daar aan mee, heeft al iets opgenomen. En ook deze band, Kingfisher, die is bijzonder, vond ik. Ze hebben de meeste Pogues-platen hebben toch iets, ondanks dat de teksten vaak vrij heftig zijn, vrolijks misschien zelfs, met viooltjes en dingetjes. Een beetje folk is het, het is gewoon powerfolk. En dit is, Kingfisher heeft er een hele eigen versie van gemaakt. The Sunny Side of the Street ga je horen. Dus Kingfisher in het tribute aan Shane McGowan.
1: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes.

Dat waren er twee achter elkaar. Je hoorde al eerst Kingfisher, een nummer van Pokes. The Sunny Side of the Street hoorde je. Dat van het album wat gemaakt wordt op dit moment. Een soort tribute, een tribute album aan Shane McGowan. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog meer op komt te staan en hoe dat gaat klinken. En daarna hoorde je de man zelf, natuurlijk Shane McGowan, samen met die andere betreurde Ierse, Sinead O'Connor. Ze namen ooit samen het nummer Haunted op. Misschien waren ze het ook allebei wel een beetje. Goed, nieuwe muziek nu. Radio Free Alice, gezelschap uit Australië. Daar komt steeds meer leuke muziek vandaan. Of het waait makkelijker over, dat zou ook kunnen. Maar de laatste jaren heb ik toch regelmatig muziek uit Australië en dat is bijna allemaal leuk. Dit is Kick in the Shins, dit is Radio Free Alice.

Ja, Radio Free Alice, zo heet de band. Kick in the Shins, dat was het trekje wat je hoorde. En ze hebben wel meer leuke plaatjes uit, dus blijf daar gewoon aandacht aan besteden de komende tijd. Goed, de band Sixth Day, komen uit Manchester. En ja, het is eigenlijk... De omschrijving is kort maar krachtig. No label, no management. Just four mates making a lot of noise. Nou, dat is wat het is. Als je ernaar gaat zoeken, er is ook een band D6. Dat is een Nederlandse prog-rock band. Dus dat is iets heel anders als je daarop terechtkomt. Dus dit is Sixth Day. En de track die je gaat horen is net zo... klinkt, ja, de titel is net zo kort als dat die... dat dus. Goed. 45, gewoon in cijfertjes. Dat schrijf je dus Sixth Day.

Red. Four Mates Making a Lot of Noise. Dat klinkt dus zo. 45 voor de sixth day. Voor de rest weinig bekend of er albums zo aan zitten te komen. Maar ik vermoed zomaar van wel. Truman Sinclair. Een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, dat is de beste samenvatting, denk ik. Is nog niet zo heel lang bezig. Hij heeft één plaat uit American Recordings. Hij is volop bezig nu met nieuw werk. Er zit nog geen nieuwe plaat aan de horizon, voor zover we weten. Er is nog niks bekend over een release. Maar er zijn een paar tracks uit. En daar vond ik deze van. En die vind ik mooi. Right on Time. Dit is Truman Sinclair.

Truman Sinclair, zo heet hij. Right on Time hoorde je. Mooie muziek maakt hij. Ik ga hem volgen. Ik ken hem nog niet. Maar ik ga eens even kijken of ik er meer van kan vinden. En of hij de komende tijd nieuwe muziek uit gaat brengen. Want daar gaat het in dit programma toch over het algemeen een beetje om. Probeer ik in ieder geval. Goed, band Greta Van Fleet. Daar draai ik zo af en toe eens wat van. Ik vind het altijd een soort van achterneefjes van Led Zeppelin, zoals het klinkt. De ene keer klinkt het beter dan de andere keer. Dit is wel een rustiger, voor hun doen een rustiger nummer. Saw You Stand, dat zo heet de nieuwe track die ze uit hebben gebracht. Ze brengen trouwens aan de lopende bandplaat uit. Dus ik draai zeker niet alles van ze wat ze uitbrengen. Maar zo af en toe vind ik het leuk om eens even eentje tussendoor te gooien. Saw You Stand, dus dit is Greta Van Fleet.

0: Ja, ik vergelijk ze vaak met Led Zeppelin, maar het ligt nu iets dichter bij het oude hart, moet ik eerlijk zeggen, als ik dat zo hoor. Maar goed, dat klinkt misschien als een rare, lullige vergelijking. Saw Your Stand, dat is de titel. Greta Van Vliet, dat was de band. En er zal ongetwijfeld weer een nieuwe plaat uitkomen, want daar grossieren ze behoorlijk in. Tom Waits, die grossiert de laatste tijd wat minder in platen. Hij heeft zijn hoogtijdagen toch in de jaren 80 gehad, denk ik, jaren 90 ook nog wel. En daarnaast allemaal wat makker, wat rustiger geworden. Hij heeft wel hele mooie dingen nog aan hoor. Ineens kwam er weer een take-off leven. Een week of wat geleden, een maand of twee, drie geleden denk ik, dat hij samen met Massive Attack iets opgenomen had. Een bijzondere plaat. En hij heeft nu weer iets nieuws uit. Het is spoken word, dus het is een beetje atypisch. Het duurt 4 minuten en een beetje. Ik hoop dat ik dat gaat redden, zie ik nu ineens. We gaan het zien. Tom Waits dus. The Fly. En als je denkt van, dat hoor ik, het zit in je speakers.
1: You've got those 360-degree see-around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well,

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle.

0: controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
1: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Gisteren werd ik wakker met de intro van dit nummer in mijn hoofd. En dat is er de hele dag niet meer uitgegaan. Ken je dat? Dat er zo'n riedeltje in je hoofd blijft hangen. Net van plaat blijft hangen. Nou, dat was deze. Dus ik heb hem gelijk maar in de playlist gezet voor vanavond. Als opener gewoon een Indie 2000 klassieker, zullen we dat maar gewoon noemen. Moet ik eens een keer een jingletje van maken misschien. Garbage hoorde je natuurlijk. Het was niet de grootste hit van de band. Het was wel het eerste, denk ik, wat we van ze hoorden. En destijds in die 2000 of misschien nog wel Music Scene, denk ik eerlijk gezegd, hebben we dat heel erg veel gedraaid. Super Vixen vond een erg fijne plaat. En dat is het nog steeds, vind ik. Goed, Wargasm, een nieuw gezelschap uit de UK. Zijn net van platenbaas veranderd en hebben iets meer te besteden. Komt waarschijnlijk een plaat aan, denken we. Maar ach, wie weet het maar nooit. Ze staan garant voor een hoop herrie. Dus ik zou zeggen, ik hoop die speakers vaststaan. Anders gaan ze aan de wandel. Hou je vast. Get Down, this Wargasm.

Ja, is u daar nog? Staat alles eroverheen? Orgasm hoorde je. Get down. Lekker een bak met pokkenherrie. Meer kan ik er echt niet van zeggen. We gaan het even een stuk rustiger aan. Peter Gabriel is gestaag aan zijn project aan het bouwen. En de vorige week draaide ik al een Dark Side mix van de track van de maand ervoor. Iedere maand, voor degene die het weten, brengt hij 2 tracks uit. De Dark Night mix en de Bright Side mix. En aan het einde van het jaar moet dat 2 albums opleveren. Dus ja, het gaat wel lekker vlot met dit soort lengtes. Het is een vrij lange track, maar ik vind hem wel weer de moeite waard om te draaien. One by One is dit dus van Peter Gabriel, in dit geval in de Bright Side mix.

Ja, 9 minuut 38, schoon aan de haak. One by One hoorde je. De Brightside Mix, Peter Gabriel. En het is weer een mooie plaat. Ja, ik hou ontzettend van de stem van Peter Gabriel. En de muziek die hij maakt, kan het niet helpen. Ik zeg het wel vaak in dit programma. Dus als je denkt van, joh, het is een beetje een oude manier. Moet je wel wat draaien in dit programma met zoveel nieuwe dingen? Ja, dat vind ik van wel. Dus dat kan je meedoen. Oké, Blond, Red Hat. Zijn nog niet zo lang bezig. Peter Gabriel, maar ook alweer een heel poosje. Ergens begin jaren 90 zijn ze begonnen. Komen uit New York en maken continu een stroom van een beetje noise, een beetje dreamachtig, een beetje geluidsmuurtjes bouwen. Wordt nooit echt een grote band, maar wel een toffe band. Blood Spilled, dat is de nieuwe track die ze nu net uit hebben. Dit is Blond Redhead.

Blond Redhead dus. Ja, ze zijn maar met z'n drietjes. Blad speelt, hoorde je. Mooie plaat. Ja, ik hou wel van dit soort wat gelaagde muziek. Goed, Tom Morello, die ken je van Rage Against the Machine. Misschien ook nog wel van Audioslave. Maar maakt ook al een poosje solo platen. Is er net een nieuwe plaat vanuit. Date Night heet het ding. Dat doet hij samen met Roman Morello. Zou zomaar zijn broer kunnen zijn. Ja, dat zover ben ik er nog niet uit. Maar het is even van Hakkenstein. Maar nee, het is niet echt van Hakkenstein. Maar het is wel even wat anders nu. Na al deze rustige muziek. Date Night dus, Tom Morello.

Ja, kleine rectificatie. Het was wel van Hakkenstein. Heerlijk dit. Gewoon rachen. En eigenlijk vind ik het beter dan Rage Against the Machine. Daar kon ik nooit zoveel mee. Door dat, ik zal eerlijk zeggen, dat gekrijs van die zanger die erin zit. Dat, ik kon er nooit zoveel mee. Maar die muren van gitaren, die vond ik altijd wel tof. En die speelt hij gewoon nu onze eigen naam. Tom Morello dus. Samen met Roman Morello hoorde je Date Night. Er komt een album uit ergens. Wat is het? 25 september. Dus dat duurt nog eventjes. Maar dat is de achterwaar, denk ik. Everyone gets everything they want. Zo gaat dat heten. Dat zal wel enig cynisme achter zitten, denk ik zomaar. Goed, laten we nog even doorgaan met het maken van takkenherrie. Maar dan van mensen van nu. Tom Morello is natuurlijk een grote held uit de jaren 90. Hij gaat lekker door. Maar deze zijn nog maar net begonnen. Fat Dog. Ga je horen, dit is Shit Love. Oh.

Ja, Kenneth gaat het, jongen. Goed, Fat Dog hoor je, Shit Love. Ja, die gros hier in dit soort platen al een jaartje of twee. Af en toe is het leuk om het eens even te draaien. Goed, een hele andere, van een hele andere orde is Library Card. De band uit Rotterdam, behoorlijk politiek gearrangeerd, maakt de ene plaat naar de andere. Dit is de nieuwe en die laten we niks te wensen over. People Pleaser, dit is Library Card. Live up to

People Pleaser, nieuw werk dus van Library Card uit Rotterdam. Zeker wel, echt wel. Goed, uit Nashville komt de band Meter. En vaak als ik dan iets probeer te zoeken van een nieuwe band waar nog niks van bekend is, dan doe ik iets met een bandnaam en dan typ ik daar band achter en dan komt er vaak wel iets op. Als je Meter en band intypt, band, dan krijg je een hele verhandeling van AI en allerlei andere zoekmachine oplossingen. Over korte golfradio. Hoe interessant dat ook is, daar gaan we ons niet mee bezighouden. Dat is wel een techniek die een klein beetje achter ons ligt. Hoewel, je weet het niet. Je kan allemaal weer terugkomen natuurlijk. Het blijft een leuke techniek. Maar het is dus een band uit Nashville. Ze zijn net begonnen. Meter heette zij dus. En hebben een plaat uit. Testing My Patience. Zo heet het hele album. Dit is daarvan Dreaming. Dit is Meter.

Ja, genre wordt aangemerkt als alt metal. Ik had geen idee dat er zoiets bestond. Ik kende die term nog niet. Maar zo heet het. Dus, zo noemen ze dit. Streaming hoorde je van Meter. Een nieuwe band uit Nashville. Testing My Patience is dus het album. En ik vermoed zomaar dat zij behoorlijk wat naar wat Europese, zelfs Nederlandse bands gekeken hebben voordat ze dit allemaal opnamen. Ze zouden zomaar eens een kleine Within Temptation of zo in de kast hebben kunnen staan. Thuis. Goed, Kyo, daar heb ik veel het nummer That's Me van gedraaid. Vind ik een geweldig nummer, vind ik nog steeds. Die stond ook eigenlijk op de lijst, maar dat is een nieuwe plaat uit. Pistol. Is iets minder pakkend, maar de moeite waard om te draaien. Dit is Kyo, Pistol. Moet je wel doen. Ja, daar is die.

Ja, je hoorde allereerst de Kio, een nieuw werk van hun Pistol heette dat nummer. En daarna hoorde je een nieuw werk van Interpol. Ja, die doen het ook nog. Iron City, komt ook weer een nieuwe plaat vanuit. Ga gewoon door. Goed, ik begon dit programma met drie nummers, bijna eigenlijk vier, van Glenn Hansard of The Frames. Naar aanleiding van het trieste feit dat de goede man is verongelukt vorige week. En ik wilde het uur dit programma ook eindigen met een nummer van hem. Hij stoerde ooit met Eddie Vedder, daar is een bepaalde vriendschap uit ontstaan. En ook met Bruce Springsteen stond hij op enig moment op goede voet. En samen met Eddie Vedder en Jake Clemens, dat is de zoon van Clemens, de saxofonist van Bruce Springsteen, hebben ze een oud Springsteen nummer opgenomen. En daar wil ik deze in die 2000 mee besluiten. Drive All Night, Glenn Hansard, Eddie Vedder en Jake Clemens.

0: feels like rain.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat.

0: Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans.

0: om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.